Harpiste Masumi Nakasawa speelde de zesde harpsonate van Naderman. Zij gaat nu verder met de zevende en laatste harpsonate.

Dat was de zevende en laatste harpsonate van François-Joseph Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nagasawa op de enkelpedaalharp uit 1815 van Naderman. Masumi speelt nu nog van dezelfde componist de Etude Fantastique in F groot.

Dat was tot slot de Etude Fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. Masumi Nagasawa speelde dit op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Cassandra van Acht stelde dit programma samen. Voor zover de tijd het toelaat is hier de Etude Fantastique in Bes van François-Joseph Naderman. U hoort Masumi Nagasawa, enkelpedaalharp, Naderman uit 1815.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar deel 4 van Latijns-Amerika en Curaçao. Vandaag danzón. De dans neemt in de Latijns-Amerikaanse muziek een belangrijke plaats in en dat horen we vanavond met het Simón Bolívar Symfonieorkest, dit keer onder leiding van Karen Lynn Wilson. We beginnen met de Cubaanse componist, advocaat en rechter Alejandro García Corla. Hij schreef in 1927 Tres Danzas Cubanas. Dit werk onderstreept de stijl van deze componist met zijn Afro-Cubaanse ritmes.

Dit was Tres Danzas Cubanas van Alejandro García Caturla. U hoorde het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Kerry Lynn Wilson. De Braziliaan Oscar Lorenzo Fernandez schreef in 1930 Batuque, een kleurrijk Afrikaanse dans. In 1941 nam hij deze dans op in zijn opera Malazarte. De Afrikaanse dans komt ook voor in de Braziliaanse populaire muziek.

Batuk van Oscar Lorenzo Fernandez werd uitgevoerd door het Simon Bolivar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Carrie Lynn Wilson. We gaan nu naar Mexico. Silvestre Revueltas was in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw op reis naar Janitzio. Dat is een eiland bij het meer van Pátzcuaro. In 1933 schreef hij er een muzikaal gedicht over dat eigenlijk een mooie muzikale ansichtkaart is. Luistert u maar.

Janitzo van Silvestre Vueltas. In Mexico City is er een beroemd park, Chapultepec. Over dit park schreef de Mexicaan Carlos Chávez een werk met de gelijknamige titel. We horen populaire Mexicaanse melodieën. Oorspronkelijk had dit werk een andere naam, namelijk de Republikeinse Ouverture. Het werk lijkt een beetje op Central Park van Charles Ives.

Dat was Jabotepec van Carlos Chavez met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson. Dezelfde uitvoerenden blijven bij Chavez. In 1937 haalde de componist uit de kast de Chaconne in E van Dietrich Buxtehude. Buxtehude schreef dit voor orgel. Chavez maakte er twee bewerkingen van. Eén voor kamerorkest en één voor groot symfonieorkest. Die laatste horen we nu met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson. Heeft dit voor orgel. Chavez maakte er twee bewerkingen van. Eén voor kamerorkest en één voor groot symfonieorkest. Die laatste horen we nu met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling techniek en presentatie Bart de Neven.

Een pittige dans van de Venetiaanse componist Tommaso Albinoni. Hier uitgevoerd door het ensemble London Baroque. Albinoni is onze componist van de maand maart. Hij is één van die componisten die razend beroemd werden om één bepaald stuk, dat dan zo bekend werd dat daarnaast al hun andere werk bijna in het niets verdween. Bij Albinoni is dat het Adagio voor strijkers en orgel. Een heel populair stuk. Het wordt veel uitgevoerd in de concertzalen en staat zelfs in de top 10 van de begrafeniscomposities. Tijdens nationale en internationale rampen of rouw klinkt stevast dit adagio op de radio. Maar Albinoni componeerde veel en veel meer en vooral totaal andere stukken. Dat gaan we deze maand laten horen. Maar eerst gaan we luisteren naar het beroemde adagio voor orgel en strijkers.

Ja, het Adagio van Albinoni, uitgevoerd door het London Philharmonic onder leiding van David Perry. Ook mensen die helemaal niets hebben met klassieke muziek weten, dit is het Adagio van Albinoni. Maar het gekke is, het is helemaal niet van Albinoni. Toen dit stuk in 1958 werd gepubliceerd, werd gezegd dat het was gecomponeerd door een leerling van Albinoni, Remo Giazzotto. En het werd het Adagio van Albinoni genoemd omdat het gebaseerd was op een thema van Albinoni. Later bleek dat thema maar een piepklein motiefje te zijn. En zelfs van dat kleine stukje wordt ernstig betwijfeld of dat wel echt van Albinoni is. Het Adagio lijkt ook helemaal niet op een Albinoni-compositie. De Italiaanse barokcomponist schreef geen enkel ander werk dat zo traag is en zo overemotioneel als dit. Zijn muziek is veel levendiger, avontuurlijker en contrastrijker. Zoals zijn concerten bijvoorbeeld. Met die werken werd hij echt beroemd in zijn eigen tijd. Hij schreef er ongeveer 60. We gaan luisteren naar één ervan. Het is een concerto voor twee hobo's, strijkers en continuo. Het 10e concert van een reeks van 12, gecomponeerd omstreeks 1715. Albinoni was in die tijd een internationale bekendheid. Dat blijkt wel uit het feit dat hij deze 12 concerten opdroeg aan de keurvorst van Beieren, Maximiliaan Emanuel. De koning had gevochten in de Spaanse successieoorlog. Dat strijdbare is vooral in het eerste deel van dit concert heel goed te horen.

Alfredo Bernardini en Frank de Bruyne waren de solisten in het dubbelconcert voor Hobo. Ze werden begeleid door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. De hobo als solo-instrument was in de tijd van Albinoni een tamelijk onbekend fenomeen. Toch componeerde Albinoni er zeker 16, waaronder verschillende dubbelconcerten. Hij hield zich keurig aan de driedelige concertvorm. Die was min of meer de standaard geworden door zijn oudere collega Vivaldi. Maar Albinoni bracht het concert wel een stukje verder. Door het gebruik van imiterende en contrasterende motieven en andere contrapuntische technieken maakte hij de muzikale bewegelijker, de muzikale lijnen bewegelijker. Tommaso Albinoni leefde van 1671 tot 1751, een overgangstijd. Tot ongeveer 1700 was Italië in de ban van de vocale muziek. Daarna nam de instrumentale muziek de macht over. En het is vooral vanwege zijn instrumentale muziek dat Albinoni tegenwoordig bekend is. Toch schreef hij veel meer vocale muziek. En is die muziek bovendien erg goed en interessant. Hij produceerde zo'n 80 opera's, tientallen serenades en cantates. Maar die zijn helaas maar zelden te horen. Dat is jammer, want luistert u straks maar naar deze cantate, Parti mi lasci. Het gaat over liefdesleed in groene wouden die bevolkt worden door goden, nimfen en herders. Daarover gingen alle cantates in die tijd. Een beetje saai, zou je denken. Maar Albinoni brengt leven in de brouwerij, met veel expressie en contrasten. Hij zorgt voor afwisseling tussen korte, lange en nog korte passages aan lange lijnen. Ook de emoties wisselen. U hoort woede, verontwaardiging, verdriet.

0: Tot slot van de wandeling hoorde u het strijkkwartet in A-groot op 106 van Robert Fuchs, uitgevoerd door het Minguet-kwartet. De wandeling wordt voor de concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma 50 jaar Koninklijke Philharmonisch Orkest van Luik. En vandaag heel veel muziek van César Franck. Om precies te zijn het symfonische gedicht Psyche van César Franck. Het zijn langste orkestwerk wat hij geschreven heeft. Een groots werk, einde met een groot koor. Het is gebaseerd op Psyche uit de Metamorfose van Apuleius. Wat je misschien wel beter kent als het werk De Gouden Ezel. Het bestaat uit drie delen waarvan je opeenvolgend hoort Psyche's slaap. De tuinen van Eros en Psyche's zonde. Ook al verschillende bronnen melden dat het vooral ook de klachten en het lijden van Psyche zijn. Die laatste, daar hoor je een groot koor in. Franck componeerde het resulterend in 1887. En je hoort hier de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss.

De sonate in C grote terts, opus 3 van Joseph Anton Stefan. Eduardo Torbianelli bespeelde het zogenaamde Andreas Stein fortepiano uit 1800. Gaat u nu luisteren naar 4 delen uit de sonate in B grote terts, ook van Joseph Anton Stefan.

Dat waren tot besluit vier delen uit de sonate in Bes grote terts van Joseph Anton Stefan. Ik had u nu nog niet verteld wanneer Joseph Stefan leefde. Het was tussen 1726 en 1797. Hij heeft dus de hele ontwikkeling meegemaakt van de fortepiano. Mozart schreef ook zeer positief over de fortepiano en zeker die over van Stein. In ons volgende programma kunt u meer sonates horen van Joseph Anton Stefan. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 van een nieuwe serie programma's getiteld Geniale Muziekvrienden. Ze gaan over wat Mozart en Haydn voor elkaar hebben betekend. Deel 1 sloten we af met een staaltje ghostwriting van Mozart. Ik vertelde dat zijn vriend Michael Haydn, dat is de broer van Jozef, in de problemen zat omdat hij een opdracht tot het schrijven van 6 duo's voor viool en altviool niet op tijd afkreeg. Daardoor dreigde de aartsbisschop zijn salaris in te houden. Mozart, die door de aartsbisschop op staande voet ontslagen was en alweer een tijd in Wenen woonde, was toevallig bij Michael Haydn op bezoek toen hij hem dit vertelde. En hij bood genereus aan om wel even 2 duo's te schrijven. Hij heeft daarin geprobeerd een beetje in de stijl van Michael Haydn te schrijven, om de kans te verkleinen dat de aartsbisschop achter dit bedrog zou komen. Maar dat is maar ten dele gelukt. En daar mogen we blij om zijn. Want er ontstonden voor deze kwetsbare combinatie 2 meesterwerken, vind ik, waar Mozart zelf ook tevreden over was. Vorige keer konden we horen dat Michael Haydn's muziek niet kan tippen aan die van Mozart. En toch verschenen Mozart's stukken onder Michael Haydn's naam en de aartsbisschop kreeg geen argwaan. Want die haatte Mozart en had, potentaat die hij was, Michael vast ontslagen als hij erachter was gekomen. Goed, een concert met alleen maar een viool en een altviool heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt. Daarom hoor je deze duo's zelden of nooit. Dus dacht ik goede gelegenheid om ze allebei te draaien. We beginnen met het duo KV-423. Een stralend stuk waarin viool en altviool voortdurend met elkaar in gesprek zijn en om elkaar heen dartelen. We horen ook dat Mozart uitgebreid had kennis gemaakt met de muziek van Bach en Händel en meer fugatisch is gaan schrijven. Thema's en begeleiding worden daarin net zo belangrijk en inwisselbaar. We gaan luisteren naar violiste Antje Weithaas en altiste Tabea Zimmermann. Mozart dus, duo in G, KV 423.

Mozarts duo KV-423. Ja, mooie, rijke muziek toch, hè? Voor twee instrumenten. Sorry voor de kleine ongerechtigheid voor het langzame deel. Goed, zo mogelijk nog rijker en met nog meer diepgang is het volgende duo, KV-424. Het langzame deel daaruit hebben we vorige keer al gedraaid en dat komt dus nu nog een keertje voorbij. En ik zou zeggen, dat is geen straf, want het is ongelooflijk wat Mozart hier voor elkaar krijgt met twee eenzame strijkers. In dat langzame deel speelt de altviool bijna voortdurend dubbelklanken, wat voor Mozart nieuwe harmonische mogelijkheden opent. We gaan weer luisteren naar dezelfde, vind ik prachtig spelende Duitse dames, Antje Weithaas, viool, en Tabea Zimmermann, altviool.

U hoorde Julia Bronkhorst sopraan en Hans Eisakkers piano in de zes Chinesische lieder opus 66 van Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethge. Alle informatie over de uitvoerende en de muziek in dit programma vindt u natuurlijk op www.concertzender.nl. Tot slot van deze wandeling nu de altvioolsonate in A klein van Julius Röntgen door Francine Schatborn altviool en Jeanette Koekoek piano.

Francine Schatborn, altviool, en Jeannette Koekoek, piano, speelden de altvioolsonate in A-klein van Julius Röntgen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van een wandeling rond de kamermuziek van Julius Röntgen. Samenstelling Jan Kruijt.

0: Ramula si titana su camula pepalu, el condor rema mala nu se cuspenuta, lu staca mata cama ta cama ta cama si tal corazón kido para bonita, para boni, para boni, para bata marindo la huel di son kine, kine que son que mala tita, momoline, dimi di dimi di li tita si moline, tamarindo la huel huel huel huel.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouw.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur de eerste aflevering van een nieuwe programmareeks, getiteld Liszt en Wagner, een unieke vriendschap. Dit jaar gedenkt de muziekwereld dat Richard Wagner 200 jaar geleden werd geboren. En dat is een mooie aanleiding voor een serie programma's over de buitengewoon vruchtbare vriendschap tussen twee 19e-eeuwse componisten die de muziek wilden en ook zouden veranderen, Franz Liszt en Richard Wagner. Luistert u om te beginnen naar de ouverture tot de opera Rienzi, de eerste opera waarmee Richard Wagner succes behaalde. Het Cleveland Orchestra staat onder leiding van George Sell.

George Sell leidde het Cleveland Orchestra in de ouverture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Rienzi was Wagners derde opera na Die Veen en Das Liebesverbot oder die Novize von Palermo. De première van Rienzi op 20 oktober 1842 in de Saksische hoofdstad Dresden was een succes. Meteen volgden nog een aantal uitvoeringen. Tegen het einde van het jaar, 1842 dus, is Richard Wagner in Berlijn te gast. Op een ontvangst ten huize van de beroemde zangeres Wilhelmine Schröder de Vriend. In haar salon voert Wagner een hartelijk gesprek met een andere gast, te weten Franz Liszt. Liszt heeft kort daarvoor in Nederland opgetreden. Hij gaf concerten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Leiden. Liszt is nu voor de tweede keer in Berlijn, waar hij een jaar eerder het middelpunt was van hysterische taferelen. Voor Heinrich Heine waren deze taferelen aanleiding om de term Liszt-omania te introduceren. Maar Liszt is inmiddels een ster. En Wagner zet met zijn opera Rienzi de eerste stappen in die richting. Hun conversatie in Berlijn zal na twee eerdere ontmoetingen in Parijs de definitieve opmaat betekenen tot een vriendschap die in de muziekgeschiedenis haar gelijke niet kent. En die ondanks de conflicterende karakters van de twee kunstenaars zeldzaam vruchtbaar zou blijken. In gedachten verplaatsen we ons nu naar Parijs, een jaar eerder. Het is 27 maart 1841. Franz Liszt treedt op in de Salle Erard, waar hij voor het eerst zijn reminiscence de Robert le Diable speelt. Een effectvolle, virtuose fantasie op de Vals Infernal uit de opera Robert le Diable van Giacomo Meyerbeer. Later zou Liszt deze helse wals laten voorafgaan door een fantasie op nog een thema uit de opera, te weten de cavatine. Luistert u naar de reminiscence de Robert le Diable, grande fantasie sur des motifs de l'opéra de Meyerbeer van Franz Liszt, uitgevoerd door pianist Leslie Howard.

Dat was de Missa Sancti Bernardi di Ovida van Joseph Haydn. Met Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Solisten Lorna Anderson, sopraan. Pamela Helen Steven, mezzo, sopraan. Mark Padmore, tenor. Steven Varco, bariton. In Zwerven door de klassieke periode hier bij de Concertzender. Van Mozart nu zijn Kyrie in D-klein, kuggeindeling 341. Met Rundfunkkoor Leipzig en Radio Sinfonieorchester Leipzig, allen onder leiding van Herbert Kegel.

Kyrie in D-klein van Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig en ook Radio Symfonieorkester Leipzig onder leiding van Herbert Kegel. Nog meer muziek van Mozart tot slot zijn Missa Brevis in D-klein, kirkeindeling 65. Ik geef u de solisten, de sopraan Helen Donat, de alt Annette Markert, de tenor Uwe Heimann en de bas Andreas Schmid. Met verder weer Rundfunkchor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig, allen onder leiding van Herbert Kegel.

En dat was een uitvoering van de Missa Brevis in D. Klein, Köchelindeling 65, van Wolfgang Amadeus Mozart. Met de solisten Helen Donat, sopraan, Annette Markert, alt, Uwe Heimann, tenor, Andreas Schmid, bas. En voor de begeleiding zorgde Rundfunkchor Leipzig en Radio Symfonieorchester Leipzig onder Herbert Kegel. Zwerven door de klassieke periode vandaag met Haydn en Mozart, samengesteld door Jan Kruijt. Met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan beginnen met een nieuwe serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat, want het is dit jaar een eeuw geleden dat deze oorlog begon. We luisteren naar muziek over deze zwarte bladzijde uit de vorige eeuw en naar muziek uit die tijd dus. Vanavond staat op het programma de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van de Engelse componist Avrigal Bryan. Hij schreef dit werk kort na de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1919 tot en met 1922. Het is een symfonie waarin deze oorlog een belangrijke plaats inneemt. De componist was dol op de Duitse muziek en literatuur. En voor hem was het dan ook een grote schok dat Duitsland en Oostenrijk met deze oorlog begonnen. Maar toch droeg hij het werk op aan Richard Strauss. Voor deze gigantische gotische symfonie staan er op het podium ruim 800 muzici en zangers, inclusief de vier fanfare-orkesten achter het podium. En natuurlijk is dit werk niet geschikt voor een normale concertzaal, maar voor een grote tempel zoals de Royal Albert Hall. In dit programma hoort u opname van de BBC Proms uit 2011. De symfonie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is symfonisch en het tweede deel is een te deum. En omdat dit werk bijna 2 uur duurt, luisteren we zo dadelijk naar het eerste deel en uit het Te Deum naar het Te Deum Laudamus. In het werk neemt de componist ons mee op een reis door de West-Europese muziek, maar ook nieuwe klanken zijn te horen. En dat alles in een uitvoering door Susan Gritton sopraan, Christine Rice mezzo-sopraan, Peter Arty tenor, Alastair Miles bas, de Bach Choir, de BBC National Chorus of Wales, Brighton Festival Chorus, Chœur Siedit, het CBS O Youth Chorus, Elitum College Boys and Girls Choir, Elitum College Boys and Girls Choirs, Huddersfield Choral Society, de London Symphony Chorus, Southend Boys and Girls Choirs, David Good Orgel, BBC National Orchestra of Wales en de BBC Concert Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

U hoorde delen uit het eerste deel van het oratorium Die Aufstehung und Himmelfahrt Jesu, wordt kennen 240 van Karl Philipp Emanuel Bach. Wat we nog niet gezegd hebben, de herkenningsmelodie van dit programma, is ook van Karl Philipp Emanuel Bach. Afkomstig uit zijn celloconcert in Aangroot. Er is een goede kans dat u het stuk al herkend had als de tune voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Voor één keer hoort u het stuk nu in zijn geheel. Wij zouden zeggen, vlij u neer voor uw radioapparaat dat elektromagnetisch ondulerende etergolven omzet in feerieke rococo-klanken.

Dat was het celloconcert in A-groot, wordt kende 172 van Carl-Philippe Emanuel Bach. Door muziekcollegium onder leiding van Jonathan Morton en cellist Pieter Wispelwey. Tot slot van ons programma Sanssouci, de eerste uitzending vandaag, gewijd aan de klassieke en preklassieke periode. Samenstelling Wouter Steenbeek.

U luistert naar het programma van de Concertzender. We gaan beginnen met een nieuwe serie. Een serie in een proloog, 11 delen en een epiloog. En de titel is Oorlog en Vrede. Het is ook de titel van de beroemde roman van Lev Nikolajevich Tolstoj en van de gelijknamige opera van Sergei Prokofjev. En daarom beginnen we met de ouverture Oorlog en Vrede uit deze opera met het Spoleto Festival Orkest onder leiding van Richard Hickox.

Tot zover de ouverture tot de opera Oorlog en Vrede van Sergei Prokofjev. Richard Hickox dirigeerde het Spoleto Festival Orkest. Tolstoj's beroemde roman is een belangrijk uitgangspunt voor deze serie. Zoals u weet gaat het in dit historisch epos over Napoleons veldtochten naar Rusland. Sinds 1906 werden er films over Napoleon gemaakt, maar de stomme film uit 1927 van Albert Gansen spant wel de kroon. Albert Dieudonné speelt de titelrol in deze epische film van 5,5 uur. De muziek voor deze film werd geschreven door de Zwitserse componist Arthur Honecker. En als we naar deze muziek luisteren, dan horen we een prachtig portret van Napoleon. De componist leende ook nog muziek bij zijn vakgenoot Méhul. Van deze filmmuziek stelde hij een suite samen en u hoort nu dit door het Tsjechisch-Slovaakse Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van het Zwitsers multitalent Adriano.

Uit 1919 dateert dit werk van Bernard van den Sichtenhorst-Meyer, gespeeld door David Kuiken, Gezichten op den Fuji. Dan staan we nu stil bij een andere Nederlandse componist, zeg maar de Nederlandse Chopin, namelijk Dirk Schaeffer. Van deze componist en pianist horen we nu muziek uit de vroege 20e eeuw. Schaeffer leefde van 1873 tot 1931. Allereerst van hem een werk waarin Ravel om de hoek komt kijken. 8 pianostukken, ook dit keer vertolkt door David Kuiken.

David Kuiken speelde 8 pianostukken van Dirk Schaefer met een knipoog naar Maurice Ravel. Van Schaefer speelt David Kuiken nu nog de 5 interludiums, gecomponeerd in 1923. Dit werk zweeft qua idiom tussen Chopin, Liszt en Scriabin.

Dat waren tot besluit de 5 interludiums van Dirk Schaefer, zoals alle pianomuziek dit uur gespeeld door David Kuiken. U luisterde naar de eerste aflevering van Onbekend is onbemind. Samenstelling Cassandra van Acht. En de gegevens die vindt u natuurlijk in de programmagids op concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder in het komend uur met Componist van de Maand. Als u regelmatig luistert, dan weet u dat wij in de avondprogrammering een programma hebben van Agnes van der Horst. En dat heet Componist van de Maand, want zij belicht dan elke maand steeds weer een nieuwe componist. Maar niet alleen op dat uur, ook op andere tijden besteden we aandacht aan deze Componist van de Maand. En deze maand is dat Emmanuel Chabrier. Hij leefde van 1841 tot 1894. Om te beginnen hoort u zijn Larghetto voor horen en orkest. De horen wordt bespeeld door Herman Bouwman. En u hoort het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur.

Dat was Herman Bouwman op horen samen met het Gewandhausorkest Leipzig met dirigent Koert Mazur in een uitvoering van het Larghetto voor horen en orkest van Emmanuel Chabrier. Van dezelfde componist nu drie liederen, Chanson pour Jeanne, een lied, en L'île heureuse. U hoort Rachel Jacquard, sopraan, en Claude Lavoie, piano.

Deze drie liederen van Emmanuel Chabrier werden uitgevoerd door de sopraan Rachel Jacquard samen met pianist Claude Lavoie. U vindt ze terug bij het label Virgin Classics. En we gaan verder met pianomuziek, dit keer van Rena Kiriakou. Zij speelt van Emmanuel Chabrier 5 pièces pour piano.

Van Joseph Haydn was dit de Missa Sancti Bernardite of Villa, uitgevoerd door Tölzer Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel, Jurg Hering Tenor, Harry van der Kamp Bas en Tafelmuziek, allemaal geleid door Bruno Weil. We gaan verder met Haydn's Mare Clausum. Dit tweedelige fragment wordt uitgevoerd door het Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Solist is Harry van der Kamp, bas.

Dat waren twee delen uit Mare Clausum door het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil met als solist Harry van der Kamp. De volgende compositie van Joseph Haydn is Motetti di Venerabili Sacramento. U hoort Laude Sion et Chepanis in Figures, Bone Pastor. Weer hoort u solisten van het Tölzer Knabenkoor, het Tölzer Knabenkoor zelf, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek, geheel onder leiding van Bruno Weil.

Dat was Motetti di Venerabile Sacramento van Joseph Haydn, uitgevoerd door solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het Te Deum voor keizerin Maria Therese. Het is een werk voor koor en orkest.

U hoorde het Te Deum voor keizerin Maria Therese, uitgevoerd door de solisten van het Tulzer Knabenkoor, het Tulzer Knabenkoor Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. In Zwerven door de klassieke periode heeft u geluisterd naar composities van Joseph Haydn. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dag, ik ben Thijs Bonger met de eerste aflevering van een serie uitzendingen met als titel Geniale Muziekvrienden. Een paar jaar geleden gaf ik een lezing over Mozart als wonderkind. En die lezing die sloot ik af met twee muziekfragmenten. Het eerste van Haydn en het tweede van Mozart.

Ja, in dat laatste fragment, van Mozart dus, hoor je duidelijk dat hij zich heeft laten inspireren door Haydn. En toen ben ik gaan zoeken naar hun wederzijdse beïnvloeding. Enorm tijdrovend, maar fascinerend. Die symfonie van Mozart, die is bij veel luisteraars wel bekend, want het gaat om zijn heftige 25e symfonie in G klein, KV 183. En die is vooral bekend geworden door de film Amadeus. Maar de symfonie van Haydn, die Mozart inspireerde, die hoor je eigenlijk nooit in de concertzaal. Het gaat om Haydns 39e symfonie. Die staat, net als die van Mozart, ook in G klein. En is minstens even heftig, behalve dan het langzame deel waarin we even mogen uithijgen. Deze muziek is een product van de Sturm und Drang beweging, waarin de emoties ineens opspelen. Haydns orkest beschikte in 1767 korte tijd over 4 hoorns en daar maakt Haydn dankbaar en uitgebreid gebruik van. Vooral in de finale laat hij die hoorns bozig blaffen. Haydns muziek zit vol generale pauzes, dat wil zeggen als de muziek even zwijgt. Meestal waren die komisch bedoeld, maar in deze symfonie gebruikt Haydn die momenten van stilte om de spanning op te voeren. Haydns 39e symfonie in G klein, gespeeld door het Austro-Hungarian Haydn Orchestra onder leiding van Adam Fischer.

Dat was Haydn's 39e symfonie in G-klein. Ik vind dit steengoeie muziek. Waarom hoor je hem nooit in de concertzaal? We slaan 6 jaar over, dan zitten we in 1773. Mozart is 17 en het ziet er niet naar uit dat hij in zijn geboortestad Salzburg een fatsoenlijk betaalde baan als muzikus kan krijgen. Hij is op dat moment wel concertmeester van het hoforkest van de aartsbisschop van Salzburg, maar hij vindt dat niet zo prettig omdat hij voortdurend viool moet spelen. Zijn gevoelige oren kunnen niet goed tegen het scherpe geluid van de hoogste snaar. En hij krijgt maar een schijntje als honorarium. Vader Leopold Mozart heeft het hoog in de bol over zijn begaafde zoon. Daarom reizen vader en zoon in juli naar Wenen, hopend op een betere aanstelling voor Wolfgang. Leopold is een echte netwerker en ze leggen het ene bezoek na het andere af. Wolfgang vindt het allemaal wel leuk. Hij schrijft kolderieke brieven aan vrienden en aan zijn zus Nannerl thuis in Salzburg. Ik lees er een voor. Hodier nous avons begegnet per strada dominum Edelbach, welcher uns divoi compliment ausgerichtet hat, et qui sich tibi et tamer empfehlen lässt. Adio. Een mengsel van Latijn, Italiaans, Frans en Duits. De vertaling luidt: vandaag kwamen we op straat Herr Edelbach tegen, die ons de groeten deed en die de groeten doet aan jou en je mama. Dag. Al die talen, die had Mozart overgehouden aan zijn jarenlange zwerftochten als kind door Europa. Een ander briefje ondertekent hij met Gnachflo Trazom. Ja, dat is zijn naam in omgekeerde volgorde. Ook wel leuk als je leest dat vader Leopold door zijn dochter Nannerl in Wenen op pad wordt gestuurd om voor haar een hypermodern corselet te kopen dat je in Salzburg nog niet kan krijgen. Leopold was een nogal stijve man en hij zal wel 3 keer hebben moeten slikken voor die een lingeriewinkel binnenging. Vader en zoon Mozart gaan zelfs hoopvol op audiëntie bij keizerin Maria Theresia. Ze worden daar zeer koeltjes ontvangen. De zittende hofcomponisten waren bang voor concurrentie en ze hadden op de keizerin ingepraat. Dus qua banen voor Wolfgang levert het bezoek aan Wenen niets op. Maar muzikaal des te meer. Het strijkkwartet is op dat moment het populairste genre. Het is in die tijd een soort Spotify. Opera's, hele symfonieën, niets is veilig. Ze worden allemaal bewerkt voor dit huiselijke medium. Het is natuurlijk ook weer een geldkwestie. Een operagezelschap of een symfonieorkest is natuurlijk oneindig veel duurder dan 4 strijkers. Luister maar even naar een bewerking van een duet uit Mozart's opera Don Giovanni.

Ja, maar er wordt ook heel veel nieuwe muziek geschreven, speciaal voor het strijkkwartet. In Wenen circuleren er veel partituren van degene die het genre groot heeft gemaakt. Haydn heeft dan net een revolutionaire reeks van 6 kwartetten geschreven. Er zijn nog steeds veel mensen die Haydns muziek betitelen als wel aardig of braaf. Schumann heeft een keer geschreven dat je van Haydn niets nieuws kon leren. Hij vergeleek hem met een oude huisvriend die we allemaal hartelijk en met respect begroeten, maar die niets interessants meer te melden heeft. Aan dit soort vooroordelen hoop ik in deze uitzendingenreeks iets te gaan doen. Nou, luister maar eens naar het eerste en het derde deel van Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5. Vertoont, net als die symfonie, ook weer de Sturm und Drang kenmerken. Volop heftige emotie en tragiek.

Twee delen uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5 door het Jerusalem Quartet. En durf nou nog eens te zeggen dat Haydn's muziek braaf en saai is. Haydn schrijft vaak muziek volgens de laatste mode. En op het moment dat Mozart met zijn vader in Wenen is, is het helemaal in om een fuga te schrijven als finale van een kwartet. Nou, hier komt er een en dat is toevallig de finale uit het kwartet waar we daarnet de delen 1 en 3 uit hebben gehoord. Daar komt-ie.

Finale uit Haydn's strijkkwartet in F-klein, opus 20, nummer 5. Ja, ik vind het fantastisch zoals hij dit heeft geschreven. Het is tragisch, het is licht en toch een fantastische, technisch kloppende fuga. Probeer het er maar na te doen. Nou, dat thema, probeer dat eventjes vast te houden. Want Mozart en Haydn kenden elkaar dan nog niet persoonlijk. Want Haydn die is werkzaam in een paleis op 85 kilometer van Wenen. 2 dagen reizen in die tijd. Maar Mozart is zo enthousiast over Haydn's strijkkwartetten dat hij er ter plekke ook een paar gaat schrijven. Luister maar naar wat Mozart doet met het fuga-thema dat we net van Haydn hebben gehoord.

Ja, fragmentje uit Mozarts strijkkwartet KV 168. 17, hè, was hij toen hij dit schreef. En natuurlijk moet dit kwartet van Mozart volgens de laatste mode ook eindigen met een fuga. Daar komt-ie.

Nou, je hoort wel dat Mozart nog niet de graad van perfectie van zijn oudere collega Haydn heeft bereikt. Het schrijven van fuga's is nou eenmaal hondsmoeilijk. Nog een kwartet van Haydn dat Mozart bestudeert. En dat weten we, want er bestaat een partituur van dat kwartet met aantekeningen erop in Mozarts handschrift. Luister maar.

Een fragmentje uit Haydn's kwartet opus 17 nummer 4 was dat. Ik noem Mozart vaak een muzikale spons. Hij zuigt alles wat hij hoort op en jaren later komt het er weer licht gewijzigd uit. Luister maar, want een jaar voor zijn dood schrijft hij een kwartet dat zo begint.

Ja, dat lijkt toch echt verdacht veel op dat kwartet van Haydn waar we net een fragmentje van hoorden. Conclusie, Haydn heeft al heel veel invloed op Mozart gehad voordat ze elkaar persoonlijk leren kennen. We slaan nu 10 jaar over. Dan is het 1783. En we zijn in Salzburg. Boven het stadje ligt dreigend de residentie van de aartsbisschop, die daar niet alleen de hoogste kerkvorst is, maar ook de wereldlijke macht heeft. En nu gaan we het paleis binnen en lopen naar de Carabinierizaal, waar geregeld muziek wordt gemaakt. Daar zit de aartsbisschop, Hieronymus Colloredo, met zijn hofhouding en een aantal gasten. Een machtig man dus, deze Colloredo, een potentaat van het zuiverste water en bovendien nog eens een zuurpruim met heel weinig vrienden. En ook de verhouding met zijn hofmuzikanten is uiterst stroef. Vader Leopold Mozart voegt zich nog wel morrend naar Colloredo's wensen, maar zo'n lief Wolfgang heeft het voortdurend met hem aan de stok. Colloredo ontslaat hem, maar neemt hem een tijdje later toch weer in dienst. Maar in 1781 geeft Colloredo Mozart geen toestemming om een belangrijk concert in Wenen te geven. En dan is de breuk definitief. Het loopt zelfs zo hoog op dat Mozart door iemand van de hofhouding letterlijk het paleis uit wordt geschopt. Goed, tijdens het concert voor Colloredo woont Mozart alweer 2 jaar in Wenen en hij is daar tegen de zin van zijn vader getrouwd met Constanze Weber. Een andere hofmuzikus van Colloredo is Michael Haydn, een jongere broer van Joseph Haydn. Hij heeft van Colloredo, die zelf ook graag viool speelt, opdracht gekregen om 6 duo's te schrijven voor viool en altviool. En tijdens dit concert worden ze gespeeld. Ik zeg wel steeds concert, maar het gaat meestal meer om een sociaal gebeuren met muzikaal behang. Er wordt vaak gezellig door de muziek heen gekeuveld. Luister maar even naar zo'n duo van Michael Haydn.

Ja, echte Unterhaltungsmusik. Graaft niet diep en geeft de hoofdrol aan de viool. Dat kabbelt gezellig zo nog een tijdje door. Maar dan klinkt ineens het langzame deel van het zesde duo van Michael Haydn. De gesprekken verstommen, men kijkt richting de muzici en plotseling wordt er aandachtig geluisterd.

Na dit duo wordt er enthousiast geapplaudisseerd. Dit is diepzinnige, rijke muziek, fantastisch gecomponeerd voor twee instrumenten. Als aartsbisschop Colloredo had geweten wie dit stuk heeft geschreven, was hij heel wat minder enthousiast geweest. Wat was er dan gebeurd? Mozart is dus op bezoek bij zijn vader in Salzburg, onder andere om zijn vrouw aan hem voor te stellen. En Mozart zoekt daar ook oude vrienden op, waaronder Michael Haydn. En die zit in een moeilijk parket. De aartsbisschop heeft 6 duo's bij hem besteld. Michael heeft er 4 afgekregen, maar nu zit hij muurvast. Misschien ook door zijn drankprobleem, want hij zat geregeld dronken achter het orgel. Maar misschien was hij ook gewoon ziek. De aartsbisschop, die ongeduldig wordt, heeft al gedreigd om zijn salaris in te houden als die duo's niet op tijd afkomen. En dan zegt Mozart, nou, laat mij maar even. En componeert in een vloek en een zucht 2 meesterlijke duo's. Ze verschijnen in druk onder Michael Haydn's naam. Daarom hebben ze pas later ontdekt dat 2 van de 6 duo's niet van Michael Haydn zijn, maar van Mozart. We zijn alweer bijna door de tijd heen. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. Feedback is welkom. Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Op 1 mei zit ik hier weer en dan gaan we verder met Geniale Muziekvrienden. Een programma over wat Haydn en Mozart aan elkaar hebben gehad. Ja, nog even een PS'je. Wat Haydn's symfonie nummer 39 betreft, die we aan het begin draaiden, had ik ongelijk, want de Philharmonie Zuid-Nederland die speelt hem zeer binnenkort. 11 mei doen ze dat in Maastricht, 12 mei in Eindhoven, 13 mei in Den Bosch, 16 mei in Venlo en 18 mei in Breda en 19 mei tenslotte in Heerlen. Dus gelukkig is er iemand zo verstandig geweest om die symfonie eindelijk eens een keer op het programma te zetten. Want, nou nogmaals, ik vind hem zeer de moeite waard. Tot de volgende keer.

Dag luisteraar, u luistert naar het programma Vlaamse Meesters op de Bok. De Vlaamse meesters uit de titel van deze reeks zijn de Vlaamse toonaangevende dirigenten van vandaag. In elk programma stellen we één van ze aan u voor. Vier zomerprogramma's zijn dit dus en vier dirigenten. En ik heb het dan over Sigiswald Kuiken, Philippe Herrewegen, René Jacobs en Jos van Immerseel. Dit is Vlaamse Meesters op de Bok, aflevering 1 met Sigiswald Kuiken. Hij vierde in februari van dit jaar zijn 80ste verjaardag. In zijn beginjaren als violist werd hij wel eens beschouwd als een goede Belgenmop, maar die tijd ligt ver achter ons. Sigiswald Kuiken kwam al op zeer jonge leeftijd in contact met oude muziek. Door zelfstudie maakte hij zich vertrouwd met 17e en 18e eeuwse speeltechnieken en interpretatieconventies voor viool en viola da gamba. In 1969 herintroduceerde Sigiswald Kuiken de authentieke speelwijze voor barokviool, waarbij het instrument niet onder de kin geklemd wordt, maar vrij op de schouder ligt. In 1972 richtte hij onder impuls van Gustave Leonhard het barokorkest La Petite Bande op, het begin van een glorierijke periode. Kuiken past gaandeweg belangrijke vernieuwingen toe in de uitvoering van de religieuze muziek van Johann Sebastian Bach. Er is geen koor, maar een solistisch vocaal kwartet en een al even slanke instrumentale bezetting. Helderheid, transparantie en precisie winnen erbij, vindt Sigiswald Kuiken, die voorts grote aandacht besteedt aan de correcte declamatie van de tekst. De aanpak van Kuiken met kleine bezetting wordt vastgelegd in een 17-delige reeks cd's met de cantates, alle cantates van Johann Sebastian Bach. Dit is La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken met de 7-delige cantate Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoort Midori Suzuki, sopraan, Magdalena Kojena, mezzo-sopraan, Knut Schoch, tenor en Jan van der Krabben, bariton. Luisteren we naar de muziek van Bach zoals hij in de tijd van Bach klonk.

We luisterden naar de kantates Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een kantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoorde Midori Suzuki sopraan, Magdalena Kozena mezzosopraan, Knut Schoch tenor en Jan van der Krabben bariton. En natuurlijk La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. In 1996 richt Sigiswald het Kuiken strijkkwartet op. Het bestaat uit hemzelf, François Fernandez Viool, de echtgenote van Sigiswald, Marleen Tiers, altviool, en Wieland Kuiken, zijn broer, cello. Het ensemble concentreert zich op de kwartetten van Haydn en Mozart. De spelers zijn internationaal bekend om hun belangrijke bijdrage tot de meer authentieke en historisch gefundeerde speelwijze van de strijkinstrumenten. Ze zijn ook solistisch en in andere combinaties werkzaam. Sinds 1986 trad het Kuiken strijkkwartet op in bijna alle landen van Europa en ook in Australië, de Verenigde Staten en Japan. Sigiswald Kuiken houdt zeer van de muziek van Joseph Haydn. Bij Harmonia Mundi brengt hij met La Petite Bande de cello-concerto's en de Sinfonia Concertante van Haydn uit. Voor dit programma, de eerste aflevering van Meesters met een stokje, koos ik voor het celloconcert in C groot, met als delen Moderato, Adagio en Allegro molto. U hoort Hidemi Suzuki cello, Patrick Beaugirot hobo en Marc Vallon fagot en La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken.

Dit was de harmoniemesse nummer 14 van Joseph Haydn, uitgevoerd door La Petite Bande en de Chœur de Chambre de Namur, onder leiding van Sigiswald Kuiken. Met als solisten Sandrine Pio, sopraan, Monica Groop, mezzosopraan, Christophe Prégardien, tenor en Harry van der Kamp, bas. In 2017 krijgen Sigiswald Kuiken en La Petite Bande een opdoffer van je welste te verwerken. De Vlaamse overheid besluit heel plotseling een einde te maken aan de subsidies voor La Petite Bande. In 2016 had de Vlaamse regering nog goed een 500.000 euro veil voor La Petite Bande, geheel terecht.

terecht overigens, plotseling viel dat bedrag geheel weg. Dit lot hing Sigiswald Kuiken enkele jaren tevoren al een keer boven het hoofd. Een internetpetitie leverde toen 20.000 handtekeningen op en het orkest was gered. Maar het bleek uitstel van executie. Maar toch, Sigiswald Kuiken en zijn echtgenote Marleen Tiers lieten zich niet kisten. Ze gingen in 2022 zelfs tegen de stroom in met de verwezenlijking, volgens de historische uitvoeringspraktijk, van de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart. Het werd een avontuur van anderhalf jaar knokken, geld opzij leggen en repeteren. Sigiswald Kuiken heeft een bloedhekel aan het regietheater en de nieuwlichterij die de voorkeur heeft van zowat alle grote operahuizen. La Petite Bande kiest voor een 18e-eeuwse acteerstijl, voor de gestiek, de declamatie, de theatrale lichaamstaal van toen, van Mozart. Een reconstructie was niet de opzet, zegt Sigiswald Kuiken over de voorstelling. Maar, zo vervolgt hij, net als bij het terugvinden van de instrumentale techniek en stijl van uitvoeren, is het een kwestie van de taal weer te leren spreken. De taal van het libretto en de theatrale lichaamstaal die acteurs en zangers in de 18e eeuw gebruikten. Er is een eerste opvoering van Mozarts Così fan tutte in een regie van dochter Marie Kuiken in het Concertgebouw Amsterdam op 11 december 2022. Het gezaghebbende internetmagazine Place de l'Opéra kopt La Petite Così, conventie als kracht en ook minimaal orkest, maximale respons. Met andere woorden, Kuiken vindt waardering voor zijn muzikale these. We luisteren nog naar fragmenten uit een eerdere opname, een opname uit 2003 van Così fan tutte, door La Petite Bande. Eerst is er Donne mie, La fate a tanti, vervolgens Al fatto dan legge, Un'aura amorosa, Rivolgete a me lo sguardo en tot slot Secondate aurete amiche. De solisten zijn Christophe Gens, tenor, en Stefan Gens, bariton. La Petite Bande staat onder leiding van Sigiswald Kuiken.

We luisterden naar fragmenten uit de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door La Petite Bande met Christophe en Stefan Gens, respectievelijk als tenor en bariton. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok, een reeks van 4 programma's over vermaarde Vlaamse dirigenten. In deze aflevering kwam Sigiswald Kuiken aan bod, vooral bekend van La Petite Bande. De volgende aflevering zoomt in op Philippe Herrewegen, dirigent van het wereldvermaarde Collegium Vocale. Gastdirigent ook van het Antwerp Symphony Orchestra, het Concertgebouworkest Amsterdam, het Gewandhausorchester Leipzig en het Scottish Chamber Orchestra. We luisteren tot slot nog naar het eerste deel, de ouverture van Daphnis en Aiglé van Jean-Philippe Rameau. Uitvoerenden zijn uiteraard La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Ik ben Leo Auguste Bok, dit was Vlaamse Meesters op de Bok, deel 1. Op onze website www.concertzender.nl en in onze app kan u meer gegevens over dit programma terugvinden. Heel graag tot de volgende aflevering op de Concertzender.

Welkom bij de Concertzender. We beginnen vandaag aan een nieuwe serie onder de titel Nikolaj Lakovljevitsj Myaskovski. We maken een reis door het oeuvre van deze vergeten Russische componist. Centraal de 27 symfonieën, behalve de vierde. Deze hebben we al laten horen in onze serie over de Eerste Wereldoorlog. Myaskovski werd geboren in 1881 in Novogoryevsk. Tegenwoordig heet de plaats Lomze en ligt vlakbij Warschau. Deze Poolse territoria behoorden toen nog tot het tsaristische Rusland. Eerst dacht Myaskovski nog aan een militaire carrière, maar het werd toch de muziek. In 1895 verhuisde zijn familie naar Sint-Petersburg en daar zou hij in 1907 naar het conservatorium gaan. Hij studeerde bij Alexander Glazunov, Nikolaj Rimsky-Korsakov en Anatoly Liarov. Zijn eerste symfonie in C-klein schreef hij al in 1908. Het werk legt veel op de symfonie van Glazunov. De eerste symfonie in C-klein van Myaskovski. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Dat was het Holliger Wind Ensemble met een werk uiteraard van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk zijn Serenade in C klein. Het volgende werk, het losse Adagio in Bes, werd rond diezelfde tijd geschreven. En ook hiervan is de gelegenheid onbekend. Misschien schreef Mozart het gewoon voor zichzelf, als een experiment. In zijn Weense periode raakte hij verslingerd aan de klarinet en aan de bassethoorn, een lager familielid daarvan. Mozart lijkt in dit stuk te zoeken naar een aangeblazen evenknie voor het strijkkwartet. Kunnen twee klarinetten en drie bassethoorns samen net zo nobel klinken? Gaat u het zelf beoordelen.

Het adagio in bis, groot voor twee klarinetten en drie bassethoorns, KV 411 van Mozart, door de blazers van de Berliner Philharmoniker. Tot slot van dit uurtje Mozart nog enkele van zijn duetten, KV 487. Deze stukken zijn onder blazers bekend als de kegelduetten. Mozart zou ze geschreven hebben tijdens het kegelen. De tijd dat hij op zijn beurt moest wachten, die wilde hij niet verloren laten gaan. Dus dan maar even het notitieblokje erbij en componeren. Maar het blijft natuurlijk wel Mozart. De precieze bezetting van deze stukken is onduidelijk. Meestal worden ze op twee klarinetten gespeeld. Maar twee horens behoort ook tot de mogelijkheden.

U hoorde Michael Portal en Paul Meyer op klarinet. Nou, daarmee is dit programma weer geheel gevuld, deze Sanssouci. Het programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Goedenavond. Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Van een fijn orkestrale wals gaan we naar een hele nieuwe serie. Misschien heeft u het vorige week gehoord. De lange serie De Echte Chopin is nu toch echt afgelopen. Dat wil zeggen dat we een nieuwe serie starten. En die nieuwe serie staat helemaal in het teken van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. In 2010 was het namelijk 50 jaar geleden dat het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik werd opgericht. Gebeurde door directeur van het Luikse Conservatorium, Fernand Quinet. En hij was dan ook meteen de eerste chef-dirigent van het orkest. Orkest staat nu in de nieuwe serie dus in de schijnwerpers. Het gaat vooral om opname van werken van Waalse componisten. En we beginnen vandaag met het Requiem van François-Joseph Gossec. Dat is een componist geboren in Henegouwen in 1734. Studeerde bij de paters in Antwerpen. Ging samen met een vriendin naar Parijs om plaats te nemen in het beroemde orkest van Rameau. En dit monumentale werk is de componist begonnen in 1760... En hij heeft er de punt aan gezet in 1814. Dus voor de snelle

rekenaars. Hij heeft er 54 jaar over gedaan. Voor de begrafenis van zijn landgenoot André-Ernest Modest Gretry in 1813 werd het ook uitgevoerd. Het is een werk van ongeveer 90 minuten. Vandaag laat ik u het eerste deel horen. En de volgende keer gaan we dan verder met het tweede deel. Heel bijzonder hierin is de tuba mirum. In de tuba mirum hoort u namelijk blazers die buiten het podium zijn opgesteld. De eerste opname van het werk is uit 1975 en die ga ik je laten horen. Lia Rottier, de sopraan. Jacqueline Lamy, de mezzosopraan. Francine Bastianelli is de alt. Roland Bufkens, de tenor. Louis Hendricks, de bas. En Anne Fradibies op het orgel. De komende 50 minuten hoor je de koren van het Waals RTB. Nu het RTBF en de Vlaamse BRT, Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, onder leiding van Jacques Oetman.

Dat was hem. 50 minuten lang het eerste gedeelte van het Requiem van Gossec hier op de Concertzender. In het kader van de nieuwe serie, de serie over het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, het 50-jarig bestaan daarvan. U hoorde Lia Rottier, de sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, de alt, Roland Bufkens, de tenor, Louis Hendricks, de bas en Anne Fraudebis op het orgel. De koren van het RTB en het BRT en Jacques Koetman dirigeerden het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dan moeten we dit uur natuurlijk nog wel even volmaken. En dat gaan we doen met het tweede deel uit het harpconcert van Joseph Jonge. Opus 129 is dat om precies te zijn. Mireille Vloer hoort u op de harp in het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Onder leiding van Fernand Quinet. Is dit.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we beginnen meteen met een nieuwe serie, Latijns-Amerika en Curaçao. En deel 1 heeft de titel Fiesta Criolla. In het eerste gedeelte van deze serie reizen we door Latijns-Amerika. En dat doen we in dit eerste deel met de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. We beginnen met de kleurrijke Fiesta Criolla van de Argentijn Manuel Gómez Carrillo. En we bevinden ons nu in het noorden van Argentinië in de omgeving van Santiago del Estero. De Argentijnse componist schreef dit werk in 1934 voor piano en in 1941 kwam er een orkestversie.

En dat was Fiesta Criolla van Manuel Gómez Carrillo. Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen. En dezelfde uitvoerende gaan nu terug naar het einde van de 19e eeuw en staan stil bij de Argentijnse componist Alberto Williams. De componist studeerde in Parijs en voordat hij weer terugging naar Argentinië, schreef hij in 1889 deze concertouverture, Un grand adieu.

De Primera Obertura Concerto van Alberto Williams werd gespeeld door de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. De Braziliaan Francisco Mignone neemt ons nu mee naar de Afro-Braziliaanse wereld. En dat horen we in zijn exotisch getinte orkestwerk Congada. Maar aan de andere kant horen we ook Italiaanse elementen, want zijn vader was een Italiaanse fluitist.

Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen met Congada van de Braziliaan Francisco Migone. En we keren weer terug naar de Manuel Gomez Carrillo. Deze muziekethnoloog publiceerde heel wat boeken over de volksmuziek van Noord-Argentinië. Daar draait het ook om in de Rapsodia Santiaguena. Net als Fiesta Criolla is het een oorspronkelijk geschreven werk voor piano. De Rapsodia schreef de componist in 1920 en in 1922 de orkestversie. De titel slaat op Santiago del Estero, waar de componist geboren is, en in 1943 verhuisde hij naar Buenos Aires.